Ach, ek am daku tuiga mene ding. Jegwa, 107 Owen, jege, ek ska FM siki. Program gesondheid kwen jam sena kwa. Djwanga khodzu anizinza kaiko khodzine, de kom oa kwet tuan sa sikheri ago, asi nyege iri ek amate kwa ha.